wil blijven opgewekt en fier van geest. Beoefen dan de sport, zodat je krachtig wordt. Ik ben mijn leven lang een zeer sportieve knul geweest. De voetbalsport die interesseerde mij het allermeest. Maar boksen, zwemmen, roeien of het rijden op een fiets, dat deed ik met genoegen, want om luieren geef ik niets. Ik voel me altijd fit en daarom zeg ik dit: doe ook aan sporten.

Een spierenstelsel in je body, waar dan iedereen versteld van staat. Wanneer je thuis blijft zitten als Jan Sali doe je fout, dan gaat je tijd voorbij, je hoort er niet meer bij. Je wordt een reuze slappeling waar niemand op vertrouwt. Je wordt een chagarijn en voor je tijd ben je al oud. Je spieren worden slapper en je krijgt een kromme rug. En als